Dat is een jaren laat als lurik zijn het zet. Naje Akashvani leni junjik dan in. Niemetje tot, niestans karman abjunga charuka